Bob Wills en de Texas Playboys met het instrumentalische Little Girl, Ask Your Mama, 1939. Heute bij ons in de Rocking 50s, geen eindige rockabilly platte, als die 50 jaren. Heute alles, 30 jaren en 40 country, blues, rhythm and blues, western swing en country blues. We vangen aan in dat jaar 1932 met Big Bill. 1932 Big Bill met Long Tall Mama.

Big Bill en zijn Long Tall Mama. Nootje 02 en draait ik, mag weer eerst een sprong in het jaar 1909 en draait ik. Harry Blair liefert ons de perfecte soundtrack. Een song, die man aan beste kan wie de titel zaakt direct 4 of de 5 maal hintereinander horen mochten. Harry Blair met 4 of 5 times, 1909 en draait ik.

That's it. Muziek uit die drijtjeke jaren. Waar dat is van? Harry Blair en de Tennessee Ramblers. Inclusief erbij Jack Gillett. Uit 1939. Oké, jetzt wird er Steve Grundig en Staubik met Robert Wilkins. Uit de jaren 1935. Met een song. Uit zijn een volk andere tijd. 1935, Robert Wilkins. Hou je jetzt hier met ungeschoonte blues. Robert Wilkins met nieuw Stockyard Blues.

Bobbing around and tapping your feet. Dat was Big Bill Brunzy met Better House When It Rains. En gespeeld aan 31 januari 1937 in Chicago. En van Chicago gaan we richting zuiden, Texas. Als de Texanische Western Swing, Dallas, Texas, 18 juni 1937. En we hebben hier de High Flyers. Een teenage school band. Ze hebben hem als een van de eerste western swing bands country muziek ingespeeld. Inclusief, het was jazz invloeden erbij. De High Flyers zijn we hier als 37. Dallas, Texas, met Old Tobacco Mill.

Ja, dat was Huckshucks Radio Pals met Union County, eingespeeld 1937. In deze band speelde damals ook Huck Cross. Huck Cross natuurlijk aan meest bekend van de Sons of the Pioneers. Wat hebben we hier, de Sons of the Pioneers? Met een fiddle, violine, instrumental. The Sons of the Pioneers. Met een transcription in ragtime, any.

The Sons of the Pioneers met Ragtime Manny, een standaard fiddle klassieker aus die 30er jaren. We verlassen jetzt een pre-war-tijd. Dat jaar 1937 en we komen jetzt in 1942. En in deze tijd was ook in Amerika nog alles country of blues. Western Swing hebben we jetzt hier van de Rock Riders. Een transcription platte. Weet ik, af Schellack worden de maals veröffentlicht während de Tweede Weltkrieg. Dat worden de maals in de rustungindustrie gebruikt. En de transcription van de Rock Riders hebben we jetzt hier met Out on the Open Range.

Een absolute number one rhythm and blues band. Tamals in die 40er jaren in Amerika. Louis Jordan uit de Stephanie Five met Texas and Pacific. Veröffentlicht in 1947 op Decca Records. In Nashville, Tennessee, 1947. In de Castle Recording Studio, Nashville, Tennessee. Gaan we jetzt hier. Hank Williams, Move Them Over.

listening to the sound of the steel guitar rack. Das one! Pee Wee King and his Golden West Cowboys met een steel guitar rack uit 1947. Oké, we gaan jetzt richting West Coast, Californië, met Rhythm and Blues van Jack McVie. En we gaan jetzt hier op de platte spelen uit 1947. Jack McVie met Two Timing Baby Boogie.

Yeah, dat is waar Jack McVeer met zijn two-timing baby boogie 1947. Want jetzt komen we weer aan sloes deze Racking 50 sending toch nog in die funziger jaren. 1950 of King Records. In Cincinnati hebben we jetzt hier Mabel Scott met hier baseball boogie.